van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of draanedal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
2: About a zip, hit the club, pay for about 10, get in, we crunk, lit, any, yeah.
3: No, we walk around the world, stepping out, giving a damn by where our feet lined at. Yeah. Get y'all mushed, smushed. Yeah, 21, the biggest. Put it in the chicken wing.

0: Die klanken van Drake en 21 Savage met Rich Flex. Voordat ek luister na Katy Perry met Firework, nou 2:15, jy is ingeskakel hier op Hardklub FM en ons sluit nou aan by meneer Franklin Fransman van Walvisbaai Privaatskool. Goeiemiddag meneer Fransman, gaan het goed met meneer en daar met die narkies?
1: Ja, baie dankie. Goeiemiddag Daniel, dit gaan sommer lekker. Ook met die narkies, met warm weer het ons mos nou geleentheid al dat die narkies moet ryp word, dan al dan nie.
0: Sy.
1: Ten hierdie by ons is warm oosweer toestande gevoorspel en my motortemperatuur het so tydjie terug 30 grade Celsius gewys. Hoe gaan dit dan wind ook?
0: Nee, dit gaan goed hierso. Julle kan gerus so bietjie net die wind saamstuur nie, maar julle kan so bietjie hitte terugstuur wind ek toe.
1: Ja, Daniel, ons hoop ook die wind gaan wegbly. Goeiemiddag ook dan natuurlik aan ons luisteraars. By die skool is beide senior primêr en sekondêre fases nou besig met bemeesteringstoetse. Ons behoort dan nog so 2 weke klas te loop, waarna ons met die Augustus termyn eksamens begin. Sterkte aan beide ons leerlinge en onderwysers met 'n baie vol tweede termyn program. Aan die kuns- en kultuurfront herinner ek ons luisteraars aan die drama en stage aand wat 28 Julie om 6:00 in ons Stormsomersaal gaan plaasvind. Kaartjies is $50 per persoon en die kinders onder 6 jaar is gratis. Kaartjies is te koop by beide laerskool asook hoërskool ontvangs. Kom en ondersteun ons talentvolle deelnemers wat elkeen hul storie vertel. Die kuns- en kultuurgroep van die skool bied ook 'n Narkie Factor Talent Show aan op 30 Julie. Hier gaan gesing, dans, instrumente bespeel, magiese optredes, voordrag, komediekuns en unieke talent voorgestel word. Dis nog 'n geleentheid wat u nie moet misloop nie. Wat ons sport aan betref, welkom terug.

Nico Blom, voortreffelike konsertinaspeler met La Montanara. Jy is ingeskakel hier op Hartklop FM 7,5 minute oor 5. Ons gaan net na ons volgende stukkie muziek, Pentatonix, wat vir ons gaan sing Feel It Still, gaan ons een bykie gesels met die Windhoekse verkeersafdeling oor verkeerszake. So, bly gerus ingeskakel.

2007 of 291-2008. 291-2007 of 291-2008. Het zal lekker wees als je kan saamgesels. Volg aan die beurt Jovan en Thelma met Ek en Jy.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.